0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer

0: meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware. Zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op BT.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
1: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
0: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
0: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Avoorn en Purmerend dood 8 kilometer file door een auto met pech, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De 15-jarige Cas van Wijk uit Purmerend is Nederlands kampioen sabelschermen in de categorie onder 17 jaar. Van Wijk, uitkomend voor Schermcentrum Amsterdam, veroverde de titel in Roermond. Na een sterke poolronde won hij zijn partijen met 15-13 en 15-14, waarna hij de finale met 15-9 won. Op de parkeerplaats aan de Mercuriuslaan in Volendam staat een aanhanger waarvan de eigenaar onbekend is. De gemeente verzoekt de eigenaar de aanhanger voor 1 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanhanger na die datum verwijderd op kosten van de eigenaar. Het bestuur van de stichting Evenementen Landsmeer heeft zondag de Zilveren Zwaan ontvangen. Bestuursleden Judith Koster-Kwakkernaat, Carolien van der Spek van Schie en Yvette Tennegto-Schotsman kregen de erepenning van burgemeester Leon de Lange voor hun jarenlange inzet voor de Landsmeerse gemeenschap. Onder hun leiding groeide de Sport- en Feestweek uit tot een evenement voor alle generaties. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon. Zeker één supporter is opgepakt. Nederland speelde met 1-1 gelijk, maar verloor van Marokko na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekening. In Frankrijk is een wet aangenomen tegen Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die zijn volgens de Franse politiek niet duurzaam. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Waterland ontvangt meldingen over overlast van grasaren. De zaadhoofden van bepaalde grassoorten die bij honden en katten vast kunnen komen te zitten. Tussen tenen, in oren, ogen of neus. Onderzoek toont aan dat dit niet samenhangt met het maaibeleid. De gemeente controleert extra op risicoplekken en verwijdert of maait grasaren waar dat mogelijk is. De provincie Noord-Holland ontvangt 3 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur voor natuurherstel in Polder Westzaan. Het geld is bestemd voor het versterken van stikstofgevoelige natuur in dit Natura 2000 gebied bij Zaanstad. De investering richt zich op verbetering van de waterhuishouding, meer leefruimte voor moerasvogels en herstel van kwetsbare veenweide natuur. Dit jaar vindt het Jan Haring Weekend plaats op 3, 4 en 5 juli in Monnikendam. Vrijdag start om 12 uur een zomermarkt in de binnenstad, waarna de deelnemende schepen vanaf 2 uur de haven invaren. Zaterdag staat in het teken van zeilen en het Mezingfestival. Zondagochtend begint om 6 uur het Jan Haring Rookfestijn. Het volledige programma staat op janharingrace.nl.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Dinsdagochtend begint nog tamelijk zonnig. Geleidelijk neemt wel de bewolking toe en dat is op de nadering van een zwakke storing. Tijdelijk dus meer bewolking. Het blijft waarschijnlijk wel droog in Edam-Volendam. De wind aanvankelijk uit een oostelijke richting. Later op de dag wordt die west. Een meest matige wind, windkracht 4. De middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. Later op de dag klaart het toch weer wat op. En de komende dagen verandert er weinig. We houden die aanlandige wind, die westenwind. En dat betekent dat de temperaturen tamelijk gematigd blijven. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep in 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht even na 1 uur botste een personenauto tegen een boom op de Purmerendeweg in Zuidoost-Beemster, ter hoogte van een wegversmalling. Het voertuig belandde op zijn kant. Bestuurder en medepassagier zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek niet onder invloed. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Zanger Jan Smit heeft de Radio Noordzee Oeuvre Award ontvangen. De onderscheiding is een eerbetoon aan zijn 30-jarig jubileum als artiest en zijn bijdrage aan de Nederlandstalige muziek. De award werd uitgereikt door ochtendshow-dj Silvan. Tegelijk markeerde de uitreiking het startschot van de Dag van het Nederlandstalige Lied, een nieuwe jaarlijkse traditie. Na een blikseminslag zaterdagnacht is bij Hotel Spaander in Volendam een pomp uitgevallen, waardoor de kelder onder water liep. De Raspberry Health Club, de relaxruimte en de fitnessruimte met kostbare apparatuur liepen waterschade op. Vrijwilligers hielpen bij het verwijderen van apparatuur en het wegpompen van water. De fitnessruimte en massagestoelen zijn voorlopig niet beschikbaar.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje.

0: je mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
1: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
0: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
2: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
3: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
0: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De 15-jarige Cas van Wijk uit Purmerend is Nederlands kampioen sabelschermen in de categorie onder 17 jaar. Van Wijk, uitkomend voor Schermcentrum Amsterdam, veroverde de titel in Roermond. Na een sterke poolronde won hij zijn partijen met 15-13 en 15-14, waarna hij de finale met 15-9 won. Op de parkeerplaats aan de Mercuriuslaan in Volendam staat een aanhanger waarvan de eigenaar onbekend is. De gemeente verzoekt de eigenaar de aanhanger voor 1 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanhanger na die datum verwijderd op kosten van de eigenaar. Het bestuur van de stichting Evenementenlandsmeer heeft zondag de Zilveren Zwaan ontvangen. Bestuursleden Judith Koster-Kwakkernaat, Carolien van der Spek van Schie en Yvette Tennegto-Schotsman kregen de erepenning van burgemeester Leon de Lange voor hun jarenlange inzet voor de Landsmeerse gemeenschap. Onder hun leiding groeide de Sport- en Feestweek uit tot een evenement voor alle generaties. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dinsdagochtend begint nog tamelijk zonnig. Geleidelijk neemt wel de bewolking toe en dat is op de nadering van een zwakke storing. Tijdelijk dus meer bewolking. Het blijft waarschijnlijk wel droog in Edam-Volendam. De wind aanvankelijk uit een oostelijke richting. Later op de dag wordt die west. Een meest matige wind, windkracht 4. De middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. Later op de dag klaart het toch weer wat op. En de komende dagen verandert er weinig. We houden die aanlandige wind, die westenwind. En dat betekent dat de temperaturen tamelijk gematigd blijven. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam door de werkzaamheden op de A44 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep een uur vertraging. En een kwartier vertraging op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn. De weg is dicht bij de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
1: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
0: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
2: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
0: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkant.

0: Libanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 een uren vertraging. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is de weg dicht bij de A4. 2 kilometer stilstaand verkeer. Op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

laatste dinsdag vandaag. Zo langzaam maar zeker raakt de grote vakantie in zicht. Dus heb je koffertje al ingepakt? In ieder geval hebben we lekkere koffie tussen nu en 12 uur voor je.

Elke werkdag tussen 9 en 12 hoor je Marcel Bak met het Koffiemagazine. Elke dag.

Vandaag zijn er werkwerkzaamheden aan de IJsselmeerdijk. Tussen Evensheim en de kruising met Wardar is die afgesloten voor alle doorgaande verkeer. Er is daar een omleiding, dus hou rekening met extra reistijd.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht even na 1 uur botste een personenauto tegen een boom op de Purmerendeweg in Zuidoost-Beemster, ter hoogte van een wegversmalling. Het voertuig belandde op zijn kant. Bestuurder en medepassagier zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek niet onder invloed. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De 15-jarige Cas van Wijk uit Purmerend is Nederlands kampioen sabelschermen in de categorie onder 17 jaar. Van Wijk, uitkomend voor Schermcentrum Amsterdam, veroverde de titel in Roermond. Na een sterke poolronde won hij zijn partijen met 15-13 en 15-14, waarna hij de finale met 15-9 won. Op de parkeerplaats aan de Mercuriuslaan in Volendam staat een aanhanger waarvan de eigenaar onbekend is. De gemeente verzoekt de eigenaar de aanhanger voor 1 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanhanger na die datum verwijderd op kosten van de eigenaar.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Dinsdagochtend begint nog tamelijk zonnig. Geleidelijk neemt wel de bewolking toe en dat is op de nadering van een zwakke storing. Tijdelijk dus meer bewolking. Het blijft waarschijnlijk wel droog in Edam-Volendam. De wind aanvankelijk uit een oostelijke richting. Later op de dag wordt die west. Een meest matige wind, windkracht 4. De middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. Later op de dag klaart het toch weer wat op. En de komende dagen verandert er weinig. We houden die aanlandige wind, die westenwind. En dat betekent dat de temperaturen tamelijk gematigd blijven. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom staat tussen Wouwbrug en Leimuiden 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij de A4 2 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk is de weg dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

0: You're coming along.
1: Als je jezelf wil voorzien van een vitamineboost, dan moet je je even focussen op de puntpaprika. Want de puntpaprika bevat maar liefst 2 keer zoveel vitamine C als een sinaasappel. En dat is dus goed voor je weerstand.

0: Stanley.
1: Ja, man.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld

0: omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Waterland ontvangt meldingen over overlast van grasaren. De zaadhoofden van bepaalde grassoorten die bij honden en katten vast kunnen komen te zitten. Tussen tenen, in oren, ogen of neus. Onderzoek toont aan dat dit niet samenhangt met het maaibeleid. De gemeente controleert extra op risicoplekken en verwijdert of maait grasaren waar dat mogelijk is. Zanger Jan Smit heeft de Radio Noordzee Oeuvre Award ontvangen. De onderscheiding is een eerbetoon aan zijn 30-jarig jubileum als artiest en zijn bijdrage aan de Nederlandstalige muziek. De award werd uitgereikt door ochtendshow-dj Silvan. Tegelijk markeerde de uitreiking het startschot van de Dag van het Nederlandstalige Lied, een nieuwe jaarlijkse traditie. De provincie Noord-Holland ontvangt 3 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur voor natuurherstel in Polder Westzaan. Het geld is bestemd voor het versterken van stikstofgevoelige natuur in dit Natura 2000 gebied bij Zaanstad. De investering richt zich op verbetering van de waterhuishouding, meer leefruimte voor moerasvogels en herstel van kwetsbare veenweide natuur. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade.

0: Vema, Julianaweg 208A, Volendam.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Je hoort in de Coffee Magazine klassieker uit de jaren 70. Teaching en In the Summertime. Ja, zeker. Het is al ruim een week zomer volgens de kalender. En wat is in en wat is uit vandaag? Naar opa en oma gaan, dat is in. En zelf ijsjes maken, dat is uit. Ijsjes maken kun je ook beter aan de professionals overlaten.

Vandaag zijn er wegwerkzaamheden bij de IJsselmeerdijk. Die wordt opnieuw geasfalteerd tussen het gemaal met Warder en de kruising met Warder. Verkeer wordt daar begeleid door verkeersregelaars. Er is dus wel doorgaand rijverkeer mogelijk, maar hou wel rekening met vertraging.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dit jaar vindt het Jan Haring Weekend plaats op 3, 4 en 5 juli in Monnikendam. Vrijdag start om 12 uur een zomermarkt in de binnenstad, waarna de deelnemende schepen vanaf 2 uur de haven invaren. Zaterdag staat in het teken van zeilen en het Meezingfestival. Zondagochtend begint om 6 uur het Jan Haring Rookfestijn. Het volledige programma staat op janharingrace.nl. Na een blikseminslag zaterdagnacht is bij Hotel Spaander in Volendam een pomp uitgevallen, waardoor de kelder onder water liep. De Raspberry Health Club, de relaxruimte en de fitnessruimte met kostbare apparatuur liepen waterschade op. Vrijwilligers hielpen bij het verwijderen van apparatuur en het wegpompen van water. De fitnessruimte en massagestoelen zijn voorlopig niet beschikbaar. Het bestuur van de stichting Evenementen Landsmeer heeft zondag de Zilveren Zwaan ontvangen. Bestuursleden Judith Koster-Kwakkernaat, Carolien van der Spek van Schie en Yvette Tennegto-Schotsman kregen de erepenning van burgemeester Leon de Lange voor hun jarenlange inzet voor de Landsmeerse gemeenschap. Onder hun leiding groeide de Sport- en Feestweek uit tot een evenement voor alle generaties. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

lokale koffiehit van Dandelion hoorde je hier bij de LOVE. En dat bracht ons bijna bij de klok van 12 uur. En deze gedachte, een tekst die geen punt maakt, is zinloos. Mooie dinsdag nog, wat mij betreft graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg

0: Excellent. En je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage, het familiebedrijf.

0: stofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor het lange onderzoek naar de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken. Ze werd 6 jaar geleden dood langs de weg gevonden. De excuses zijn voor zowel de verdachte als de nabestaanden. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis ontstaan, zegt het RIVM. Door spoorproblemen in Rotterdam rijden er de komende dagen geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Ook is er vertraging op de route naar Brussel en Parijs. In Rotterdam vloog een grote kabelgoot in Rotterdam in brand. Een reparatie duurt zeker tot vrijdag. Het weer, bewolking en soms zon, misschien een enkele bui bij zo'n 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de parkeerplaats aan de Mercuriuslaan in Volendam staat een aanhanger waarvan de eigenaar onbekend is. De gemeente verzoekt de eigenaar de aanhanger voor 1 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanhanger na die datum verwijderd op kosten van de eigenaar. De provincie Noord-Holland ontvangt 3 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur voor natuurherstel in Polder Westzaan. Het geld is bestemd voor het versterken van stikstofgevoelige natuur in dit Natura 2000-gebied bij Zaanstad. De investering richt zich op verbetering van de waterhuishouding, meer leefruimte voor moerasvogels en herstel van kwetsbare veenweide natuur. Dit jaar vindt het Jan Haring Weekend plaats op 3, 4 en 5 juli in Monnikendam. Vrijdag start om 12 uur een zomermarkt in de binnenstad, waarna de deelnemende schepen vanaf 2 uur de haven invaren. Zaterdag staat in het teken van zeilen en het Mezing Festival. Zondagochtend begint om 6 uur het Jan Haring Rookfestijn. Het volledige programma staat op janharingrace.nl. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Dinsdagochtend begint nog tamelijk zonnig. Geleidelijk neemt wel de bewolking toe en dat is op de nadering van een zwakke storing. Tijdelijk dus meer bewolking. Het blijft waarschijnlijk wel droog in Edam-Volendam. De wind aanvankelijk uit een oostelijke richting. Later op de dag wordt hij west. Een meest matige wind, windkracht 4. De middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. Later op de dag klaart het toch weer wat op. En de komende dagen verandert er weinig. We houden die aanlandige wind, die westenwind. En dat betekent dat de temperaturen tamelijk gematigd blijven. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht door een ongeluk tussen afrit Abbenes en de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ook vandaag staan we voor je klaar.
6: We vinden het fijn dat je luistert.

0: VWO en LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com.

0: specialist in zonwerende raamfolie.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht even na 1 uur botste een personenauto tegen een boom op de Purmerendeweg in Zuidoost-Beemster, ter hoogte van een wegversmalling. Het voertuig belandde op zijn kant. Bestuurder en medepassagier zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek niet onder invloed. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Zanger Jan Smit heeft de Radio Noordzee Oeuvre Award ontvangen. De onderscheiding is een eerbetoon aan zijn 30-jarig jubileum als artiest en zijn bijdrage aan de Nederlandstalige muziek. De award werd uitgereikt door ochtendshow-dj Silvan. Tegelijk markeerde de uitreiking het startschot van de Dag van het Nederlandstalige Lied, een nieuwe jaarlijkse traditie. Na een blikseminslag zaterdagnacht is bij Hotel Spaander in Volendam een pomp uitgevallen, waardoor de kelder onder water liep. De Raspberry Health Club, de relaxruimte en de fitnessruimte met kostbare apparatuur liepen waterschade op. Vrijwilligers hielpen bij het verwijderen van apparatuur en het wegpompen van water. De fitnessruimte en massagestoelen zijn voorlopig niet beschikbaar. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschop.

0: taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxiteam.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De 15-jarige Cas van Wijk uit Purmerend is Nederlands kampioen sabelschermen in de categorie onder 17 jaar. Van Wijk, uitkomend voor Schermcentrum Amsterdam, veroverde de titel in Roermond. Na een sterke poolronde won hij zijn partijen met 15-13 en 15-14, waarna hij de finale met 15-9 won. De gemeente Waterland ontvangt meldingen over overlast van grasaren. De zaadhoofden van bepaalde grassoorten die bij honden en katten vast kunnen komen te zitten. Tussen tenen, in oren, ogen of neus. Onderzoek toont aan dat dit niet samenhangt met het maaibeleid. De gemeente controleert extra op risicoplekken en verwijdert of maait grasaren waar dat mogelijk is. Het bestuur van de stichting Evenementen Landsmeer heeft zondag de Zilveren Zwaan ontvangen. Bestuursleden Judith Koster-Kwakkernaat, Carolien van der Spek van Schie en Yvette Tennegto-Schotsman kregen de erepenning van burgemeester Leon de Lange voor hun jarenlange inzet voor de Landsmeerse gemeenschap. Onder hun leiding groeide de Sport- en Feestweek uit tot een evenement voor alle generaties. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ook op je smartspeaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terrorist.

0: echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
4: Mastermate Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted op deze dinsdagmiddag, waarin ik je weer ga beloven heel veel lekkere en grote hits te draaien. Net al Mixed Emotions en You Want Love, Maria Maria en achteraan Tina Turner en You're Simply The Best. En deze is van Ilse de Lange en The Great Escape.

ja, voor eens en altijd. Dat is vaak wat je gaat doen als je gaat trouwen, ja, bijvoorbeeld. Hè. Dan is het ja, een gelofte doe je met elkaar voor eens en voor altijd. Vaak is dat natuurlijk toch wel een wassen neus. Dan gaan ze toch wel weer een keer uit elkaar of kunnen het niet goed met elkaar vinden. Ja, dat is nou eenmaal zo natuurlijk. Hè. Maar ik vind wel af en toe, je moet er misschien ook wel een klein beetje aan werken. Weet je, als je weet dat het misgaat, dan kan je natuurlijk ja, erop toezien dat het gewoon lekker zo doorhobbelt. Hè. Of je kan natuurlijk zeggen van, hé, ik grijp in. En ik ga kijken van, hoe kan ik dit nou een andere draai aan geven? En hoe kunnen we dit nou beter maken? Nou ja, dat soort dingen, daar kun je natuurlijk gewoon best wel mee bezig. Daarvoor trouwens André Hazes junior. Maar wij gaan door. En deze heerlijke plaat is van mijn grote vriend Billy Ocean. Hier is hij met

Bryan Adams en Can't Stop the Thing We Started. Ja, nou ja, soms hoeft dat ook niet helemaal niet. Hè. Als het gewoon lekker is en het gaat gewoon goed, hoef je helemaal niet ermee op te houden. Nee, dan kan je gewoon lekker die lijn volhouden. En ja, weet je, als niemand zich daar ook druk om maakt, om hetgene waar jij dan zo standvastig in vasthoudt, dan is het toch helemaal goed, dacht ik ook. Hey, door met Marvin Gaye, met Kim Weston, It Takes Two. En daarna het laatste lokale nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de parkeerplaats aan de Mercuriuslaan in Volendam staat een aanhanger waarvan de eigenaar onbekend is. De gemeente verzoekt de eigenaar de aanhanger voor 1 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanhanger na die datum verwijderd op kosten van de eigenaar. De provincie Noord-Holland ontvangt 3 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur voor natuurherstel in Polder Westzaan. Het geld is bestemd voor het versterken van stikstofgevoelige natuur in dit Natura 2000 gebied bij Zaanstad. De investering richt zich op verbetering van de waterhuishouding, meer leefruimte voor moerasvogels en herstel van kwetsbare veenweide natuur. Dit jaar vindt het Jan Haring Weekend plaats op 3, 4 en 5 juli in Monnikendam. Vrijdag start om 12 uur een zomermarkt in de binnenstad, waarna de deelnemende schepen vanaf 2 uur de haven invaren. Zaterdag staat in het teken van zeilen en het Mazing Festival. Zondagochtend begint om 6 uur het Jan Haring Rookfestijn. Het volledige programma staat op janharingrace.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

Stepping out. Ja, je kan ook vooral natuurlijk gewoon iets blijven doen, hè, tegen beter weten in. Maar je kan ook denken van, nee jongens, ik stop hiermee, I'm stepping out. Ja, dat kan natuurlijk, hè. En als het bijvoorbeeld werk is, is het vrij makkelijk te doen. In een relatie had ik het al eerder over. Ja, dan moet je misschien daar toch iets meer rekening mee houden. Hey, door met Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd...

Glennis Grace, ja, met haar hoe. Ja, tegenwoordig wordt ze toch wel een klein beetje geboycott op alle zenders. Wij draaien nog af en toe haar platen, want ja, weet je, ze heeft gewoon wel een gouden strotje. Ook al kan je misschien denken van, nou, Glennis, die moeten ze wat slimmer gaan worden. Ja, dat moet ze ook zeer zeker. Misschien heeft ze daar nog een klein beetje ingezien en dat het anders moet. Maar ja, weet je, we zien nog weinig in ieder geval van haar voorbij komen. Dus misschien dat haar muzikale carrière nog steeds op een lager pitje staat. Je kan nog een paar platen te horen en dan ga ik weer naar de klok van 4 uur toe. Teddy Swims komt nog voorbij. Annie Schilder en deze van Raccoon. En No Mercy. Schwa.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken

0: passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 35 kilometer file in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Dat is door werkzaamheden tussen Breukelen en Utrecht Centrum 7 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. En dan nog naar de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 2 kilometer file en bijna een half uur vertraging, want de weg is daar dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen.

0: De Tijmt 6 in Volendam.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom weer terug bij alweer het laatste gedeelte. Ja, dat gaat hard, hè, die tijd. Net al heerlijke platen vooraf natuurlijk gedraaid. Sabrina en Boys, Boys, Boys. Ja, echt zo'n zomerplaat, hè. En achteraan Michael Jackson met Macaulay Culkin, hè. Ja, die zat daarin. Van Home Alone en Black or White. En deze is van Hoosiers. En goodbye, Mr. A.

Onze eigen BZN mag natuurlijk niet ontbreken hier bij de LOVJ. Nee, natuurlijk niet. Ja, en dit is ook zo'n heerlijke plaat van hun hand. Pearly Dam. En daarvoor natuurlijk de helden van Direct en Wild Hearts. En dit is Lois Lane, ook uit Nederland hoor. Jazeker. Wake it up.

0: Franse chansons. Ja, zo heden ze deze van Julien Clerc. Hier natuurlijk nog steeds op LOVE Radio, waar wij nu weer in ieder geval doorgaan naar het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht even na 1 uur botste een personenauto tegen een boom op de Purmerendeweg in Zuidoost-Beemster, ter hoogte van een wegversmalling. Het voertuig belandde op zijn kant. Bestuurder en medepassagier zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek niet onder invloed. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Zanger Jan Smit heeft de Radio Noordzee Oeuvre Award ontvangen. De onderscheiding is een eerbetoon aan zijn 30-jarig jubileum als artiest en zijn bijdrage aan de Nederlandstalige muziek. De award werd uitgereikt door ochtendshow-dj Silvan. Tegelijk markeerde de uitreiking het startschot van de Dag van het Nederlandstalige Lied, een nieuwe jaarlijkse traditie. Na een blikseminslag zaterdagnacht is bij Hotel Spaander in Volendam een pomp uitgevallen, waardoor de kelder onder water liep. De Raspberry Health Club, de relaxruimte en de fitnessruimte met kostbare apparatuur liepen waterschade op. Vrijwilligers hielpen bij het verwijderen van apparatuur en het wegpompen van water. De fitnessruimte en massagestoelen zijn voorlopig niet beschikbaar.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je op de A2 Amsterdam-Utrecht, kwartiertje bij Utrecht-Leidse Rijn. 20 minuten op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. En ook 20 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn staat de file bij IJmuiden na een ongeluk. De weg is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Proclaimers en Letters from America. Nou, ik weet niet of dat nou helemaal goed is, hè. Als Trump jou een berichtje gaat sturen, dan weet ik niet of jij er helemaal blij mee moet zijn. Maar ja, een Letter from America was natuurlijk voorheen natuurlijk doodnormaal, hè. Zo'n 50 jaar geleden. Tegenwoordig denk je, nou, als iemand een brief stuurt uit Amerika, die is wel helemaal niet goed bij zijn hoofd. Dan kan je toch veel sneller e-mailen of wat dan ook. Maar in die tijd, jongens, ja, toch wel een tijd geleden, ging dat wel op deze manier. Ja, hè? Bijzonder, hè? Hey, door met R.E.M. en die hadden ook wat negatieve plaatjes gemaakt. Maar dit was wel weer een hele leuke plaat van hun hand, hoor. Een beetje vrolijk. Shiny Happy People.

Elaine Clark en Blow Me Away. Nou, dat ga ik niet doen hoor, Elaine. En trouwens, jij bent volgens mij ook iets te zwaar. Ja, voor mijn kracht uit mijn lijn vandaan. Althans, dat denk ik, hè. Voor een had je natuurlijk wel een sprookje. Dat er misschien een huisje, dat die om werd geblazen door die grote boze wolf. Ja, weet je, dat was natuurlijk inderdaad een sprookje. Want niemand kan een huis omblazen. Nee, dat is natuurlijk vrijwel onmogelijk. Maar in een sprookje gelooft je dat natuurlijk gewoon allemaal, hè. Hey, we gaan door met Train.

Jan Dulles en Xander de Boussonnier. En Soulman live opgenomen bij de beste zangers van Nederland. Hey, en daarmee ga ik wel weer het stokje overdragen naar mijn andere radiocollega's. Dus hou je radio gewoon aan. Je krijgt nog Vanessa Carlton te horen. Xandra met die grote I Never Be Maria Magdalena. En deze van Direct Wastelands. Hoi hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven.

0: sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files momenteel op de Noord-Hollandse wegen vinden we op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. De Velsertunnel die is dicht. Dat heeft te maken met een te hoge vrachtwagen. En op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. File bij Leimuiden 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Jullie luisteren nu naar Middagritme. We noemen dit ook wel een nieuwsuur. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Met van alles en nog wat. Maar we draaien ook lekkere muziek, hoor. Zoals de Irish Wolfhounds net met Whiskey in the Jar. En we zijn begonnen met Bananarama met Love in the First Degree. In 1987, moet ik zeggen, werd snel het nieuwe album Wow uit de grond gestampt als opvolger van True Confessions. De voorganger verkocht ondanks de grote hit Venus namelijk niet zo goed. En van dit album kwamen er vier singles die hoog in de hitlijsten eindigden. In Engeland, Australië, Nederland en de VS. Ja, volgende nummer is van Spex Hildebrand. En die heeft niet alleen So Long Ago, hoor. Dit is Manuel.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Na een blikseminslag zaterdagnacht is bij Hotel Spaander in Volendam een pomp uitgevallen, waardoor de kelder onder water liep. De Raspberry Health Club, de relaxruimte en de fitnessruimte met kostbare apparatuur liepen waterschade op. Vrijwilligers hielpen bij het verwijderen van apparatuur en het wegpompen van water. De fitnessruimte en massagestoelen zijn voorlopig niet beschikbaar. De 15-jarige Cas van Wijk uit Purmerend is Nederlands kampioen sabelschermen in de categorie onder 17 jaar. Van Wijk, uitkomend voor Schermcentrum Amsterdam, veroverde de titel in Roermond. Na een sterke poolronde won hij zijn partijen met 15-13 en 15-14, waarna hij de finale met 15-9 won. Op de parkeerplaats aan de Mercuriuslaan in Volendam staat een aanhanger waarvan de eigenaar onbekend is. De gemeente verzoekt de eigenaar de aanhanger voor 1 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanhanger na die datum verwijderd op kosten van de eigenaar. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Sterk nummer van Nick en Simon, Kijk Omhoog. En daarvoor de Amerikaanse zangeres Pink. Runaway is een vrolijk popnummer met sterke invloeden uit de New Wave uit de jaren 1980. De tekst gaat over het omarmen van je vrijheid en het najagen van wat je echt wil in het leven. Ongeacht maatschappelijke verwachtingen of beperkingen. De volgende die is van The Who, My Generation.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de NCTV zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen de Australiër Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd. De Jong won vandaag uiteindelijk in 5 sets. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. In het binnenland wat stapelwolken en het wordt 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het bestuur van de stichting Evenementen Landsmeer heeft zondag de Zilveren Zwaan ontvangen. Bestuursleden Judith Koster-Kwakkernaat, Carolien van der Spek van Schie en Yvette Tennegto-Schotsman kregen de erepenning van burgemeester Leon de Lange voor hun jarenlange inzet voor de Landsmeerse gemeenschap. Onder hun leiding groeide de Sport- en Feestweek uit tot een evenement voor alle generaties. De gemeente Waterland ontvangt meldingen over overlast van grasaren. De zaadhoofden van bepaalde grassoorten die bij honden en katten vast kunnen komen te zitten. Tussen tenen, in oren, ogen of neus. Onderzoek toont aan dat dit niet samenhangt met het maaibeleid. De gemeente controleert extra op risicoplekken en verwijdert of maait grasaren waar dat mogelijk is. Zondagnacht even na 1 uur botste een personenauto tegen een boom op de Purmerendeweg in Zuidoost-Beemster, ter hoogte van een wegversmalling. Het voertuig belandde op zijn kant. Bestuurder en medepassagier zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek niet onder invloed. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen valt het reuze mee met de drukte. 50 kilometer file in totaal. 10 minuten vertraging op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. 10 minuten op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij knooppunt Bad Hoeverdorp veroorzaakt die file. En op de N207 Hillegom-Aal van aan de Rijn bij Leimuiden altijd nog een kwartiertje vertraging na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

Kenroch met Down in Mexico, waar ook op het ogenblik WK-wedstrijden verspeeld worden. En daarvoor Stevie Wonder met Superstition. Morgenavond dan is er de laatste aflevering van Zulke Zorgen voor de vakantie. Ja, en dan hebben we het altijd over vakantie. En morgenavond komen Gisela Muren en Sanne Veerman, dat zijn twee reisagenten, die komen daarvan alles over vertellen. Het is altijd een hele gezellige uitzending, kan ik een keer wel vertellen. Ja, en dan ga ik nu een lekker 1-2'tje draaien van de Beatles en de Stones. Zometeen Fool to Cry van de Stones en eerst de Beatles met When I'm 64.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dit jaar vindt het Jan Haring Weekend plaats op 3, 4 en 5 juli in Monnikendam. Vrijdag start om 12 uur een zomermarkt in de binnenstad, waarna de deelnemende schepen vanaf 2 uur de haven invaren. Zaterdag staat in het teken van zeilen en het Meezingfestival. Zondagochtend begint om 6 uur het Jan Haring Rookfestijn. Het volledige programma staat op janharingrace.nl. Zanger Jan Smit heeft de Radio Noordzee Oeuvre Award ontvangen. De onderscheiding is een eerbetoon aan zijn 30-jarig jubileum als artiest en zijn bijdrage aan de Nederlandstalige muziek. De award werd uitgereikt door ochtendshow-dj Silvan. Tegelijk markeerde de uitreiking het startschot van de Dag van het Nederlandstalige Lied, een nieuwe jaarlijkse traditie. De provincie Noord-Holland ontvangt 3 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur voor natuurherstel in Polder Westzaan. Het geld is bestemd voor het versterken van stikstofgevoelige natuur in dit Natura 2000 gebied bij Zaanstad. De investering richt zich op verbetering van de waterhuishouding, meer leefruimte voor moerasvogels en herstel van kwetsbare veenweide natuur. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Kijk maar na, Keizer en de Munnik. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Middagritme. Die ga ik weer afsluiten met een nummer die uit mijn eigen playlist vandaan komt. En dat is deze keer één van mijn eerste singeltjes. Een topnummer hoor. Geschreven door die kanjer George Kooijmans. Hier zijn de Golden Earrings met Just a Little Bit of Peace in My Heart. Tot morgen!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
7: Alweer een winnaar.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men.

0: Exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
7: Greatest hits. Peter van der Stad.

Welkom bij de LFA, welkom bij Great Hits. Een hele goede avond op deze laatste dinsdag van de maand juni, de 30ste is het. Over een paar uurtjes zitten we precies op de helft van het jaar 2026. Nou, om dat te vieren, weer de komende twee uur alleen maar grote hits in dat programma Great Hits dus. We trappen het uur af met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. En daarachteraan de Chainsmokers samen met Keigo en Family. Nou, in dit uur onder andere zometeen Zoe Levi en Snelle. Ik heb Tina Turner voor je klaarstaan. Shepard komt eraan, Time Bandits, Miley Cyrus en nog heel veel andere grote hits. En zometeen eerst nou, een lekker verkoelend plaatje van de Watermelon Sugar van Harry Styles. Christopher Cross komt eraan met de Sailing. En nu eerst Adele en die prachtige Hometown Glory. Hele goede avond. Leuk weer dat je luistert naar de LV. Leuk weer dat je luistert naar Crazy Hits.

En nee, dat glazuur is net niet van je tanden gesprongen door het avondeten. Nee hoor, het is gewoon de stem van Christopher Cross en zijn Sailing. Daarvoor Harry Styles en de Watermelon Sugar. Nou, of die Watermelon Sugar ook nodig hebben de komende dagen om een klein beetje de koelte weer op te zoeken. Ik ga het je zo meteen vertellen in het weerbericht. Naar Hermits en de Hermits en No Milk Today. Terug naar de 60s en weer Soul Levi samen sneller.

Terug naar de 60s met Hermits en Hermits en No Milk Today. Daarvoor Zoe Vijs samen met Snelle en Ik Zing. Nou, inmiddels bijna 6:30 op de klok. We gaan even kijken naar het weerbericht van de komende dagen. We krijgen eigenlijk echt heel erg Nederlands zomerweer. Af en toe kan er een bui vallen. Bijvoorbeeld morgen kan de zon maar eventjes een bui vallen. Maar wel tussendoor gewoon lekker 24 graden en ook volop zonneschijn. Donderdag ook veel zon. Temperatuur dan zo rondom de 23 graden. En dan is de buikans weer wat kleiner. Vrijdag gaat helemaal droog verlopen. Met volop zonneschijn en ook dan 23 graden op de thermometer. En ook in het weekend ziet het er droog uit. En dan nog steeds zo'n 23 of 24 graden.

Twee diva's met elkaar, Mariah Carey en Whitney Houston. Ze hebben het nummer niet gezamenlijk ingezongen. Nee, sterker nog, ze stonden in twee aparte studio's, ook in twee aparte delen van Amerika. Maar uiteindelijk is het nummer wel bij elkaar gebracht en kwam dit eruit, When You Believe. Daarvoor Roger Daltrey en Without Your Love. Zometeen The Time Bandits, Endless Road komt eraan. Ook Miley Cyrus, End of the World. En nu is Shepherd. Dit zijn onze Australische vrienden, Diane.

Miley Cyrus en haar End of the World. Daarvoor de Time Bandits en Endless Road. Zometeen het nieuws van 7 uur. Na het nieuws van 7 uur ben ik nog een uur lang bij je met alleen maar grote hits en crazy hits. Dat dacht ik van direct na het nieuws. Teddy Swims en zijn nieuwste Mr. Know-It-All. En ook Amy Winehouse komt eraan en Valerie. Blijf lekker luisteren daarvoor. Ik heb er nog eentje voor je klaar in dit uur. Dit is Wickfield, terug naar de 90's en Think of You. Ik spreek je zo na het nieuws van 7 uur. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
1: Er zat bij mij op de balie een knop en dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
2: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
1: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneekte.
0: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
3: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
0: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog

0: fcs-montage.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
9: Greatest Hits, Peter van der Stad.

Hij weet zelf niet wat hem overkomt. De ene en de andere hit scoort hij. En dit is er ook weer eentje. Teddy Swims en zijn Mr. Know-it-all. Daarvoor Amy Winehouse. Komende 23 van juli is het maar liefst 15 jaar geleden alweer dat zij overleed. Nou, gelukkig heeft ze haar muziek ons achtergelaten. En Valerie, daar is natuurlijk een van de grotere hits voor Amy Winehouse. Welkom in het tweede uur van Greatest Hits. Welkom hier bij de LVA. Tot aan 8 uur ben ik nog bij met alleen maar grote hits. Zoals iedere dinsdagavond van 6 tot 8 hier op de LVA. In dit uur onder andere zometeen Fleetwood Mac, Little Eva komt eraan. Ik heb David Bowie voor je klaarstaan. De Eurythmics, Two Brothers on the Fourth Floor. Nou, ook even lekker natuurlijk. Komt zometeen ook voorbij. En zometeen eerst Bonnie Tyler en haar It's a Hard Edge. Ook Pommelien Thijs uit België natuurlijk. Atlas komt eraan. En nu eerst de Pretenders en I'll Go to Sleep. Nou, het is nog een klein beetje vroeg daarvoor. Maar wel lekker om zo lekker relaxed je dinsdagavond te beginnen. Hele goede avond. Leuk dat je luistert naar de LVA. Leuk dat je luistert naar Great Hits.

Bonnie Tyler en It's a Hard Edge. Daarvoor Pommelien Thijs en haar Atlas, hitje van vorig jaar. En de Pretenders kwam ook nog voorbij. En I Go To Sleep. Nou, zometeen gaan we even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Komt die hitte nog weer een keer terug, dat we er allemaal aangaan? Of blijft het een beetje dit zomerse weer? En echt dat Nederlandse zomerweer? Nou, ik ga het je zometeen vertellen naar Fleetwood Mac Dreams. Little Eva komt aan. Leuk, uit de 60s, Locomotion. Je kent haar natuurlijk nog van, of het nummer natuurlijk van Kylie Minogue. Maar dit is het origineel. En nu is Bluff, dit is Zo Stil. Zo.

Ja, ik zei net al eventjes, Kylie Minogue heeft het natuurlijk nagedaan in de 80's, maar dit is echt doorsneeuw hoor. Uit de 60's, Little Eva en The Locomotion, daarvoor Fleetwood Mac en Dreams. Nou, ruim 7:30 geweest op de klok. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, de komende dagen schommelt de temperatuur zo tussen de 23 en de 25 graden in de regio. Morgen kan er een enkele bui vallen, maar vooral de zon is nog steeds gewoon enorm aanwezig. Iedere dag volop zonneschijn en misschien hier en daar enkel een keertje een buitje. Ook in het weekend ziet het er prachtig mooi uit met zo'n 24 graden. Galette is nu samen met David Guetta. Dit is Leider. We're

spend my life being a color.

de jaren 80 werd David Bowie gevraagd om een soundtrack te maken voor de film The Falcon and the Snowman. Nou, dit nummer, This Is Not America, daarvoor Michael Jackson uit de 90's natuurlijk en Black or White. En ook Galantis samen met een andere David Guetta dan weer. En Leider hoorde je daarvoor nog voorbij komen. Zometeen de Eurythmix, When Tomorrow Comes. En nu is Cyril met die grote zomerhit van een paar jaar geleden. Dit is Stumbling.

0: Over You Ain't Seen Nothing Yet gesproken. Zometeen na 8 uur zit hier weer Kees. 2 uur lang met zijn Kees Choice. Blijft ervoor weer lekker plakken. Ik spreek je volgende week dinsdag natuurlijk weer voor een nieuwe aflevering van Greatest Hits. Natuurlijk hier weer op de LVJ vanaf 6 uur. En zometeen dus heel veel plezier met Kees. Ik laat je achter met de Two Brothers on the Fourth Floor. Dit is Dreams. Tot volgende week.
1: Het gevoel van de zomer.
2: Ervaar je hier.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
1: Er zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
2: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
1: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
0: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
3: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
0: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51%.

0: vragen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

is het de temperatuur wat verbeterd sinds vorige week. Het is hier gewoon weer lekker uit te houden. De airco hoeft niet aan. Ook richting de LOF-medewerkers die luisteren. Hij hoeft vandaag, tenminste vanavond, niet aan. Maar ik hou wel zelf lekker cool eigenlijk met de nummertjes die ik ga draaien vanavond. Ik begon met een Foo Fightertje, een oudje eigenlijk, van het album There Is Nothing Left To Lose. Alweer, 1999, dat is lang geleden. Toen werden de Foo Fighters eigenlijk een klein beetje meer bekend. En met name ook door dit nummer Learning to Fly, of Learn to Fly eigenlijk. Het was een hele mooie videoclip, zat daarbij. En ja, toen de tijd dat je nog, die videozenders op tv, waar het heel belangrijk was dat je een video had, et cetera. Dus daar zijn ze echt wel populair mee geworden. En inmiddels draaien ze natuurlijk nog altijd, zeker op festivals in Nederland. Recent wederom. Twee uur lekkere muziek draaien. Alternatief ook wat rustiger, ook wat harder. Wat onbekendere muziek, zoals je van mij bekend bent. Misschien deze is het ook niet zo bekend. Alhoewel, ze hebben wel enorme grote hits gehad. Portugal The Man is dat. Een Amerikaanse band uit Alaska eigenlijk. Dus Portugal, hoe ze daar ooit aangekomen zijn. Ze hebben een trouwe fanbase. Ik vind ben de laatste tijd wat meer fan ook van de muziek die ze maken. En de muziek die ze maken is ook wat meer activistisch. Met thema's als klimaatverandering. Zit natuurlijk om toe uit Alaska. En sociale rechtvaardigheid. En ook in Alaska is dat niet altijd even, laat ik zeggen, justified. Portugal The Man, dus got it all.

Got it all van Portugal the Man. This can't be living now. Een beetje activistisch nummer ook, Chok. Het was natuurlijk afgelopen weekend, was het palingweekend, was het paling? Paling Sound Weekend toe bij de LOVJ. Helaas gingen er een aantal activiteiten van de LOVJ die gepland waren op de Volendammer dagen, gingen helaas niet door vanwege de hitte inderdaad. Maar desalniettemin kwam het op de radio goed uit met heel veel Paling Sound. Maar desalniettemin, Paling Sound. Maar we hebben natuurlijk ook een nieuwe generatie muziekmakers die ook aandacht verdienen. Dus ik zag al dat Kathmandu met het nieuwe singer Love Won't Come Easy. Loving Won't Come Easy al lovelieveling is geworden. Maar Niels Buijs heeft ook een nieuwe single uitgebracht, Zorro. En Zorro inderdaad, die man met die masker en met dat Spaanse hoedje. Volgens mij is het geen Spaans hoedje, maar het speelt zich af in Mexico volgens mij. Maar Niels die is de kleding, de kast ingedoken van zijn, uit zijn jeugd. En kwam daar de Zorro cape en zijn Zorro hoed tegen. En ik dacht, ja, ik ga daar een liedje over schrijven over vroeger, hoe het toen was. En onder andere ook wat zijn vader toen tegen hem zei. Dus ik ga de Zorro draaien van Niels Buijs en daaraan gelijk achter Kathmandu met Loving Won't Come Easy. Volendamse.

Even rustig aan, jongens. Ik heb een techniek nodig, maakt niet uit. Dat was dus Katmandu. Geweldig, lekker nummertje ook inderdaad. En daarvoor Niels Buis, de nieuwe talenten in het dorp. En ik zeg altijd met dat palingpop, dat is inmiddels wat oud aan het worden. Dan gooi ik het ook op de Jan Smits, in de 3J's, in de Nix, in de Simons. Dat wordt allemaal wat oud. We hebben wat nieuwer spul nodig. En dat is Niels onder andere in Proza, in Company 23, in Barabas, in Katmandu. En dan noem er nog maar een paar op. Er is genoeg leuks te beleven. Luister daar ook eens naar. Volgende is een... Het is een zanger, Joe Newman. En die is eigenlijk de zanger van Old Jay. En Old Jay is natuurlijk wel bekend, aparte mooie muziek. En hij is eventjes, heeft hij even dat op een pauze gezet. En hij is wat meer een soloplaat aan het maken. En dat is ofwel uit, of het komt er net uit. The Canyon gaat dat heten. En in muzikaal gaat hij daar even verder dan Old Jay, waar hij zijn gebleven zijn. Hij zegt eigenlijk, waarom iets anders doen als je ergens anders heel goed in bent. Toch is het een groot verschil. Dit keer is het meer persoonlijk. Hij is natuurlijk vader geworden en hij zegt, ja, soms als een vader zijnde, dan ga je niet de dingen zingen die je dan ook in Old Jay zingt, bij wijze van spreken. Hij heeft weer een nieuw nummertje uitstaan. Hij heet Green Velvet en hij treedt op onder de naam J. Jerome 87.

Hey, Green Velvet, het duidelijke geluid natuurlijk van Old Jay. Dat is natuurlijk de zanger ervan. We hebben een heel speciaal geluidje. Dat is beloofd wel wat voor het album eigenlijk. Ik weet niet precies wanneer die uitkomt, maar ik hou jullie op de hoogte. Ik zit natuurlijk, het is de zomer, dan zit je ook wel eens wat andere dingen te luisteren. Ik kom wel eens wat oude dingen tegen wanneer je vertoorie, dit is ook wel lekker weer om zomers te draaien. Dus de eerste komende platen, die zijn wat ouder qua datum. Bijvoorbeeld deze, Red Hot Chili Peppers van het album Californication. Ik kan me nog herinneren dat die uitkwam. Het was echt wel een sensatie toen. Een geweldige plaat, zeker populair. Met heel veel goede muziek erop. En ja, het staat bijvoorbeeld dan ook op. En met Remus. Red Hot Chili Peppers.

Yeah. Red Hot Chili Peppers. 1999 alweer. En ze klinken nog zo lekker fris. Zelfs nu nog. Ik ga ietsje later dan 1999 naar 2003. Het was, toen kwam het debuutalbum uit van Kings of Leon. Youth and Young Manhood. Het kwam uit in de Verenigde Koninkrijk, Verenigde Staten natuurlijk, maar ook in Nederland. Ik had hem al vrij snel. Het album staat bekend als rauwe, energieke rockgeluid. En wordt vaak gezien, dus zeker door mij, als eigenlijk hun beste werk. Echt, eerlijk, serieus. Daarna hebben ze goed werk gemaakt, maar het werd wel steeds minder. En uiteindelijk is het gewoon een commerciële band geworden. Wereldberoemd natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Je zit erin voor de muziek. En dan zeker die eerste platen zijn het allermooiste. Het is een mooie mix geweest van Southern Rock, Garage Rock, Post Grunge. En invloed van de jaren 70 en 80 hebben die jongens. Toen de jonge jongens Follow Will hebben dat erin gezet. Ze werden natuurlijk sowieso wel positief ontvangen. En vanwege hun authentieke emotionele geluid. En zeker ook die zanger was echt geweldig. Een krachtige zanger. Caleb Follow Will. Ik ga een nummertje draaien van Youth and Young Manhood. En dat wil zeggen Holy Roller Novocaine. Kings of Leon.

Lekkere plaat van Kings of Leon in 2003 alweer uitgebracht. Sindsdien hebben ze nog vele platen uitgebracht en ze werden steeds populairder en beroemder. En uiteindelijk, commerciëler. En dat was een beetje jammer, eerlijk gezegd. De volgende band is ook weer zo'n ouwe. De Smiths. Ik draai ze niet vaak, maar dan af en toe heb je weer zo'n flurry. Dan pak je weer van die oude plaat erbij. Ik ga de Queen is Dead draaien. Die kwam uit in juni 86. Alweer een tijdje terug dus. Van hun derde studioalbum. Het album werd zowel door critici als het publiek zeer warm ontvangen. En groeide uit tot een klassieker in de alternatieve rock. De titeltrack natuurlijk. The Queen is Dead. Groeide uit tot een klassieker in het alternatieve gebeuren. En de titel natuurlijk zelf met zijn scherpe anti-monarchistische teksten en krachtige muziek werd een van de meest iconische nummers van de band zelf. The Queen is Dead had ook een blijvende invloed op de muziek en de cultuur toen de tijd en eigenlijk nog wel een klein beetje. Het wordt vaak genoemd als een van de beste albums aller tijden, zeker in Engeland natuurlijk. En heeft talloze artiesten geïnspireerd, zoals Noel Gallagher van Oasis. The Queen is Dead. Dit is de live versie uit 1986 van The Smiths.

The Queen is Dead van de Smiths. En uiteindelijk is ze inderdaad op een hele hoge leeftijd overleden. Dus maar de mannen van de Smiths, Morrison Johnny Marr, die leven inderdaad nog steeds. We gaan naar een Amerikaanse band eigenlijk. Ook weer, nou ja, ze begonnen eigenlijk in ook weer eind vorige eeuw, 97, werden ze opgericht in New York. Het is de Amerikaanse rockband Interpol. Daar niet zoveel van. In het begin wel, eigenlijk toen ik nog met Plat en Blauw, hebben wel wat dingen van ze gedraaid. Er waren ook toen wat bekender eerlijk gezegd. Maar ze zijn natuurlijk bekend om hun kenmerk de postpunk en new wave invloeden. Beetje shoegaze ook, een beetje dark wave wordt gezegd. Donkere atmosferische geluiden en ritmische gitaarriffs. Een debuutalbum Turn on the Bright Lights in 2002 werd beschouwd als een klassieker en een van de beste postpunk gerelateerde albums van de jaren 2000. Ik heb het dus over Interpol en ze hebben een nieuw nummertje uit. This Mirror Waits A Ton.

Dit is Mirror Waits the Ton van Interpol. En het is zeker geen postpunk meer, moet ik eerlijk zeggen. Maar desalniettemin een lekker rustig nummertje, eerlijk gezegd. Over lekkere rustige nummertjes gesproken, dan past de volgende daar ook wel bij. Ik ben een beetje fan ook wel van Little Barry. Ik heb hem eigenlijk in zijn bandje ooit een keer zien optreden in het Patronaat. Echt al jaren geleden. Toen vond ik het al geweldig. Tijd niks meer van gezien of gehoord. En de laatste tijd is hij best wel weer lekker actief. En met een nieuw album zelfs, Gravity Freeze, is net uitgebracht in mei dit jaar. En het valt binnen het genre psychedelische rock en soul. Het is lekker rustig. Een beetje een eclectische mix van rauwe experimentele klanken met de invloeden van psychfunk, blues en late night atmospheres. Kijk, nou is het nog niet echt late night, maar zo'n atmosfeer zoals hij kan creëren is dan wel weer lekkertjes, zeg maar. Nummer heet Talk It Up Like It's Wanted van Little Barry.

Lekker laid-back nummertje van Little Barry. Ik wil dat album eventjes, echt wel eventjes goed bestuderen met dit weer. Lekker straks weer met een beetje wat meer zon. Het is natuurlijk wel best wel bewolkt, maar ook maar niet erg warm. Dus het wordt wel leuk. Ik ga naar een Nederlands bandje, eerlijk gezegd. Ik wist het ook niet, maar The Clittens heette ze. The Clittens. En ja... Wat ze zelf zeggen, zijn er niet voor om een gat te vullen in hun muziek, valt te omschrijven als een soort van indie fuzz. Het is Engelse en Duitsstalige postpunk van een Nederlandse band. Vijf stoere meiden uit Amsterdam sinds 2018 bij elkaar. Maar sinds begin 2020 door aan het breken. In dat jaar, ik heb ze nog niet eerder gehoord, eerlijk gezegd. Maar in dat jaar brachten ze hun eerste drie singles uit. Magic, Dixie, Dream Girl, Bleeding Gums en Liberesi. Dus het is wel aparte tokootjes. Ook zijn ze meegegaan op tour met de band Bull in Engeland. En in juni 26, sorry, brachten ze single Have a Heart uit. Ga ik draaien zo. Vergezeld met een video. Daarna hebben ze best wel optredens ook in Duitsland. Reeperbahn Festival bijvoorbeeld. En de band zeggen zelf, ze hebben een democratische aanpak en nemen beslissingen door middel van stemmingen. Ja, laten we daar eens naar luisteren. The Clittens, Have a Heart. Ze klinken een beetje als Loosberg. Lekker.

0: Blijf hangen voor 2 uur. We komen zo weer terug. Tot zo. Mooi keesjoeis.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
1: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
0: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
10: Alweer een winnaar.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

talking about a

big wad of bazooka.

Yeah, welkom back met Kees Choice. Het tweede deel van deze 30 juni 2026. Ik begon met de John Spencer Blues Explosion. Met onder andere ook Dr. John in there. Van het album Plastic Fang. Volgens mij 2003. Een nummertje Hold On. Gewoon omdat ik John Spencer nog steeds echt een kerel vindt. Hij treedt aanstaande zaterdag trouwens op. En morgenavond volgens mij is in DB in Utrecht. En zaterdag in de Patronaat. De Blues Explosion bestaat niet meer natuurlijk. Door de ziekte van Jude Bauer. En hij gaat nu, John Spencer gaat nu met Spider Bowman en Kennel Wind. Die

die zit dan weer in de Bobby Lees bijvoorbeeld. Of zijn misschien beide van de Bobby Lees zelfs. Waar hij vindt van die zijn producers volgens mij zelfs ook. Maar ze gaan een allesbehalve nette rockshow wegzetten. Zitten ze op Patronaat zaterdag. Al sinds de jaren 80 jaagt Spencer met zijn vuige mix van noise rock, punk, blues en garage door zalen wereldwijd. Eerst met Pussy Galore. Daar kom ik later wel op terug. En later met de John Spencer Blues Explosion natuurlijk. Waar hij heel veel prachtige albums heeft gemaakt. En compleet echt live echt mega is. Het gaat niet meer met die Blues Explosion. Dus hij... pakt het met andere muzikanten. Maar hij klinkt nog altijd even scherp, smerig, vol energie. En samen met Bowman en Wind van de Bobby Lees maak je dus eigenlijk een compromisloze album, heeft hij gemaakt. Sick of Being Sick. Vol rammende grooves, scheurende gitaren en opgefokte rock'n'roll live. Hij trekt de lijn gewoon eigenlijk dus moeiteloos door van wat hij altijd al gedaan heeft. Scheurende riffs, zwetende muren en een zaal die van begin tot eind onder stroom staat. Ik ga zaterdag sowieso naar Patronaat. Echt een aanrader. John Spencer in dit geval zonder zijn Blues Explosion. Mooi. Dat was genoeg reclame voor die band die ik best wel vaak herhaald heb. Maar wat dacht je van deze band? Het is een Amerikaanse damesband uit Austin. Rockbandje. Die spits zou je zeggen. Ze zijn een beetje ontstaan in 2022. Coronatijd lastig. Ze beschreven muziek als cowpunk-achtige capriolen. Die deden denken aan de Pixies. Maar ze wilden eigenlijk wat ruiger spelen. En daarvoor geïnspireerd op het film The Dirt van de metalband Motley Crue. Zij gewelden de film te haten en de bandleden als verschrikkelijke mensen te beschouwen, maar de muziek vonden ze toch wel top. Die spits is eigenlijk de bandnaam, is Duits voor de puntige, maar het die spits, die in dit geval als het Engelse woord die, sterf, uitgesproken. Dus die spits eigenlijk. Ze oefenen op riffs van Black Sabbath en ontwikkelen uiteindelijk het hardere geluid waar ze naar streefden. Dus ga er even lekker voor zitten. Voor die spits. Die spits dan. Throw yourself to the sword. Nou, dat is nogal wat. Het is wat ruiger.

Nou, ze hebben inderdaad goed geluisterd naar Black Sabbath. Dat is echt wel duidelijk te horen. Een lekkere ouderwetse rampenstamp, rockmuziek. Toppen, toppen de pop. Hé, hey, ik blijf een klein beetje in het genre wel. Wat dacht je van Eka Vandal? Ik had ze laatste ook al. Het is een Australische singer-songwriter. Ster. Die geboren is in Zuid-Afrika. Als dochter van ouders uit het Azië, Sri Lanka. En groeide dus later naar Australië. En dan geïnspireerd zijn door Nina Simone en Fugazi. Ja, dus en ze maakte toch wel tegendraadse stijlmuziek die elementen van punk, hip-hop, jazz, elektronische muziek combineert. Nou, pak weg. Lekker dan voor Case Choice natuurlijk. Cruising to Self-Soothing.

Ekke van Dal, een cruising on yourself, smoothie. Mooi plaatje hoor, lekker, een beetje ruiger, een beetje up tempo. En dat is wat normaal gesproken de volgende band altijd heeft. Op tempo, hoog niveau, schreeuwende weg. Ik heb ze ooit een keer gezien in de Paradiso. Het was gewoon een chaos in die hele zaal, uitverkocht tot aan het dak aan toe. Met bekende nummers, maar in dit geval hebben ze een nummer, heb ik een nummertje ontdekt tenminste, dat totaal anders is dan wat ik verwacht van ze normaal gesproken. Ik heb het over de Hives, de Zweedse band, rockband, die al heel lang meedraait. En in dit geval gewoon een ander soort nummertje heeft gemaakt. Het nummertje heet I Want More. Luister maar.

De Highs met een off-tempo nummertje, eerlijk gezegd. Niet zo'n enorm hoog tempo nummer. Dat is wel anders dan wat ik van ze gewend ben. Dat vond ik wel verrassend. Dat is natuurlijk uiteindelijk is nog steeds een lekkere rockplaat. Maar desalniettemin. Ik ga naar een band uit Groningen. Real Farmer heet dat. Het is een no-nonsense do-it-your-own post-punk band uit Groningen. Die punk terugbrengt naar de essentie. Rammelend, beukend, melodieus en inventief. Volgens Vera in Groningen in dit geval. De band staat bekend om hun toegankelijke, maar heavy, heftige songs. En blijft nooit lang in een repetitief stuk hangen. Nou ja, dat is voor sommige mensen weer wat minder. Maar ik vind het wel fijn eigenlijk. En niet zo lang geleden brachten ze de album uit. Two Wrongs Don't Make a Right. Dus gaan we eens luisteren naar The Missing Link van Real Farmer uit Groningen.

Lekkere plaat, dan moet ik eerlijk zeggen. Missing Link van Real Farmer uit Groningen. En van Groningen gaan we naar vorige week woensdagavond AFAS Live. Ik was daar met A Perfect Circle. A Perfect Circle is natuurlijk een soort van hobbyband van Maynard James Keenan. En die ook zanger is daarvan, maar ook van Tool en ook van Pacifier. En ik ben al heel lang fan van Perfect Circle. Ze hebben heel lang niets gemaakt, maar er komt binnenkort komt er weer wat uit, want ze hebben een single uitgebracht ook inderdaad, maar het eerste album Man the Noms, dat was in 2000 met het nummer Judith bijvoorbeeld, en deze week gaat draaien Three Libras, echt geweldig. Daarna hebben ze nog een aantal platen gemaakt, sommige wat meer coverig, een beetje protestcovers. Maar en niet zo lang geleden hebben ze ook nog een andere plaats gemaakt. Ik moet even ik kan de titel wel vinden natuurlijk. Ach, even, joh, ho. Je hebt ook beschikbaar. 13 Steps was dat, die coverband. Eat the Elephant heb ik thuis ook. Prachtige plaat, maar ook weer wat anders. Maar ik had ze nog nooit eerder gezien. Dus getogen naar de Perfect Circle. AFAS, het was bloedje heet. Maar in AFAS is de RKO best wel prima. Dus wat dat betreft niet oververhit. Maar de show was mega. Maynard James Keenan stond in de schaduw. Dus die heb je eigenlijk helemaal niet gezien. Maar de band is echt mega. En de visuele effecten daar op dat podium en daarachter waren echt fenomenaal. Echt super, super genoten. En natuurlijk van geweldige muziek. Gewoon echt top. De zanger komt met Pacifiers, die andere hobbyband. Komen volgens mij 9 november dan weer in de gashouder in Amsterdam. Is dat Amsterdam? Dus daar moet je ook heen. Dat is gewoon top. Dit is een band die samen met Tool en samen met Pacifier heeft die, ik denk, miljarden streams. En ja, eigenlijk voor de rest hoor je daar nooit wat van in de... Ja, in de muziekpers misschien een beetje zo af en toe speciale sites in radio's, zoals Case Choice doet. Maar voor de rest nooit wat. Echt doodzonde. Three Libras, A Perfect Circle.

Three Libras van The Gnomes, heet het album, van A Perfect Circle. In A Perfect Circle, meestal, ik kijk altijd naar wat voor programma zit er. En vaak sla ik die dan toch wel over, maar in dit geval niet. A Williams was het voorprogramma. Toevallig had ik daar vorige week ook al wat van gedraaid eigenlijk. Dus dat wist ik niet dat hij in het voorprogramma zat. Maar dat is wel een aanradertje eigenlijk. Die draait een paar keer mee met hun als support voor Perfect Circle. Je kon eigenlijk al gelijk zeggen, een beetje een voorprogramma is een half uurtje. A.J. Williams is geen stereotype band eigenlijk. De dame in dit geval, die timmert lekker solo al een tijdje aan de weg. Onlangs kwam het album uit Solstice uit. Dat heet dan Zonnewinden in het Engels. Een album dat verscheen. Lovende kritieken, lovende recensies. En live bleek ook waarom. Een mix van doom, post-rock en shoegaze maakte tot een betoverend, meeslepend geheel voor een half uurtje. Maar maakte zeker indruk. Little by Little ga ik draaien van A.A. Williams.

Mooie plaat, mooie plaat. Goeie zangeres. Mooie overgang. Lekker prog. Heerlijk. Lekker weer terug. Hey Williams. Bandje, of een bandje. Een zangeres. In ieder geval in een band die je erbij kan hebben, eigenlijk. Eigenlijk dan nu heel weer wat anders. Dat heb je dan wel eens bij Case Choice. Yard Act. Die ken je wel. Een beetje weer rampenstamp. Lekker doen. New beginnings, zeggen ze.

Ja, Nieuw Beginnings van Jarek. Die transformeren zich ook langzamer meer wat commercieel, maar het blijft nog wel goed luisterbaar. Het is een best wel fijn nummertje, eerlijk gezegd. Zo op de dinsdagavond, wat later op de avond. Het volgende band is dan wel weer wat ruiger, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het over Gila Band. Die is wat meer op de experimentele tours. Ze komen uit Dublin en ze maken eigenlijk wat meer noise rock en postpunk. En vermengen dat ook met industriële elektronica. En dan wordt het wel eens een chaotisch geluidje. En ze maken daar gewoon een lekkere experimentele benadering van hun muziek van. Ze hebben recent een nieuwe single uit. Die heet Giraf. En dat is ook een eerste nieuwe muziek sinds een jaar of 4. En dat gaan we natuurlijk zeker draaien bij Case Choice Giraf van Gila Band.

0: beetje
1: duidelijk wat meer experimentele muziek, zullen we maar zeggen. Noise rockachtig donker werk. Gillibad. Maar desalniettemin gewoon lekker. Op deze latere dinsdagavond. Ik ga naar een band die toevallig vanavond eventjes een keer. Ik heb het album een keer gedraaid eigenlijk. TV Priest, die kwam uit op een moment dat alles met het label Postpunk direct hoog werd aangeschreven toen de tijd. We hebben het vast, je kan ze nog wel herinneren natuurlijk, toen Founders DC en Squid op dat moment uitkwamen, al om vertegenwoordigd waren de songs die traditioneel getrouw weigerden om aan conformisme te doen. Geen geluid dat op het moment beter paste dan de logge brutale van TV Priest. Dystopische wereldbeelden vermengd met ratelende gitaren en oer-bridge aroma maakte van Uppers het album een hele goede plaat. Straks nog gedraaid. Een jaar later kwam My Other People en dat werd nog zelfs nog wat verder uitgediept. En sindsdien is er stilte. Naar eigen zeggen om een stapje terug te nemen uit het pentbubbel. Opnieuw in de wereld te staan. In die periode van bezinning is nu wel weer nieuwe muziek ontstaan. Die totaal notabene een heel ander geluid laat horen. Weg is de donkere van 4 jaar geleden. Ze maken een intree met drum and bass beats en computerbliepjes. Het nummer heet The Mud Never Dries. The Mud Never Dries is een totaal ommezwaai van wat ze tot nu toe uitgebracht hebben. En het zal dus wel een beetje aanpassen zijn voor de fans van het eerste uur, maar klinkt het slecht? Nou, eigenlijk ook niet. Dus laten we eens luisteren naar The Mud Never Dries van TV Priest.

Ja, rare geluidjes horen, hebben ze er inderdaad zeker in gegooid. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is geen slechte plaat. Het is wel totaal anders dan wat ik van ze gewend ben. Dus dat valt dan alweer even winnen. En afhankelijk van wat het album gaat zijn, als dat uitkomt. Oh, we komen al richting het laatste nummer. Eigenlijk nummer, misschien nog eentje daarna. Maar ik wil iets draaien van Pont. Australische band bouwde een reputatie op van albums die tegelijkertijd psychedelisch, ambitieus, heerlijk, onvoorspelbaar konden zijn. Ze hebben een nieuw album uit, Terrestrials. Kiezen ze toch opvallend genoeg voor een beperking. Niet door minder ambitieus te worden, maar door beter te selecteren welke ideeën daadwerkelijk de eindstrepen halen van het album. Het resultaat is een album dat minder chaotisch klinkt dan veel voorgangers, maar daardoor juist meer impact maakt, volgens de mannen. Pont kiest voor focus boven chaos. In de afgelopen jaren groeide Pont natuurlijk uit als van een zijproject uit de Tame Impala-omgeving tot een volledig zelfstandige, creatieve band met kracht. En die ontwikkeling hoor je zeker ook terug bij Terrestrials. Ik ga een nummertje Skyworks draaien van Pont.

0: Dat was Pond met het nummer Skywalks. En dat klinkt best wel goed eigenlijk, moet ik zeggen. Het is te weinig tijd over om nog wat te draaien. Dus ik draai een rustige outro nummertje eigenlijk. In dit geval van Weasel, Leaving Town. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat jullie wat opgevrolijkt zijn na die verschrikkelijke wedstrijd van vannacht, afgelopen nacht. Laat het niet op je zitten. Vergeet het gewoon. Er wordt gewoon iemand anders wereldkampioen. En that's it. Over 4 jaar hebben we het. Of 2 jaar hebben we het EK weer. Over 4 jaar de WK weer. Dus het komt allemaal wel goed. Je kunt niet altijd winnen. Of 6 gooien zeg. Zeg maar, ze zijn altijd. Maar in ieder geval, dank voor het luisteren. Ik hoop dat ik met allerlei soorten muziek de afgelopen 2 uur jullie heb kunnen vermaken. En als het niet zo is, dan hoor ik het vanzelf wel. En volgende week ben ik gewoon weer. Dank. En nog een fijne week.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
1: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
0: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
2: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
0: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De 15-jarige Cas van Wijk uit Purmerend is Nederlands kampioen sabelschermen in de categorie onder 17 jaar. Van Wijk, uitkomend voor Schermcentrum Amsterdam, veroverde de titel in Roermond. Na een sterke poolronde won hij zijn partijen met 15-13 en 15-14, waarna hij de finale met 15-9 won. De gemeente Waterland ontvangt meldingen over overlast van grasaren. De zaadhoofden van bepaalde grassoorten die bij honden en katten vast kunnen komen te zitten. Tussen tenen, in oren, ogen of neus. Onderzoek toont aan dat dit niet samenhangt met het maaibeleid. De gemeente controleert extra op risicoplekken en verwijdert of maait grasaren waar dat mogelijk is. Het bestuur van de stichting Evenementen Landsmeer heeft zondag de Zilveren Zwaan ontvangen. Bestuursleden Judith Koster-Kwakkernaat, Carolien van der Spek van Schie en Yvette Tennegto-Schotsman kregen de erepenning van burgemeester Leon de Lange voor hun jarenlange inzet voor de Landsmeerse gemeenschap. Onder hun leiding groeide de Sport- en Feestweek uit tot een evenement voor alle generaties.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar melden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld, een stijging van 20%. Volgens het centrum durven slachtoffers zich vaker te melden. President Trump is teruggefloten door het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Hij wilde de wet op het Amerikaans burgerschap zo aanpassen dat niet iedereen die er wordt geboren ook automatisch Amerikaans staatsburger wordt. Denk aan kinderen van illegale immigranten. Bij overstromingen in Ghana en Ivoorkust zijn zeker 24 mensen omgekomen. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Vooral in de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra vielen slachtoffers. Het weer morgen zonnig en droog. In het binnenland wel wat stapelwolken. En het wordt ongeveer 23 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de parkeerplaats aan de Mercuriuslaan in Volendam staat een aanhanger waarvan de eigenaar onbekend is. De gemeente verzoekt de eigenaar de aanhanger voor 1 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanhanger na die datum verwijderd op kosten van de eigenaar. De provincie Noord-Holland ontvangt 3 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur voor natuurherstel in Polder Westzaan. Het geld is bestemd voor het versterken van stikstofgevoelige natuur in dit Natura 2000 gebied bij Zaanstad. De investering richt zich op verbetering van de waterhuishouding, meer leefruimte voor moerasvogels en herstel van kwetsbare veenweide natuur. Dit jaar vindt het Jan Haring Weekend plaats op 3, 4 en 5 juli in Monnikendam. Vrijdag start om 12 uur een zomermarkt in de binnenstad, waarna de deelnemende schepen vanaf 2 uur de haven invaren. Zaterdag staat in het teken van zeilen en het Mezing Festival. Zondagochtend begint om 6 uur het Jan Haring Rookfestijn. Het volledige programma staat op janharingrace.nl.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht even na 1 uur botste een personenauto tegen een boom op de Purmerendeweg in Zuidoost-Beemster, ter hoogte van een wegversmalling. Het voertuig belandde op zijn kant. Bestuurder en medepassagier zijn door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek niet onder invloed. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Zanger Jan Smit heeft de Radio Noordzee Oeuvre Award ontvangen. De onderscheiding is een eerbetoon aan zijn 30-jarig jubileum als artiest en zijn bijdrage aan de Nederlandstalige muziek. De award werd uitgereikt door ochtendshow-dj Silvan. Tegelijk markeerde de uitreiking het startschot van de Dag van het Nederlandstalige Lied, een nieuwe jaarlijkse traditie. Na een blikseminslag zaterdagnacht is bij Hotel Spaander in Volendam een pomp uitgevallen, waardoor de kelder onder water liep. De Raspberry Health Club, de relaxruimte en de fitnessruimte met kostbare apparatuur liepen waterschade op. Vrijwilligers hielpen bij het verwijderen van apparatuur en het wegpompen van water. De fitnessruimte en massagestoelen zijn voorlopig niet beschikbaar. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteller over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af.